0: jou wakker maken, zonder voet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champions al op het puntje kan varen.
2: Ja, het zijn er maar twee niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, boos het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar Rooischool.
1: Ai, kom, nog naar.
3: Ajoe Music. Den

en onnoezel, groeit gezetje of dik. Maar pas toch op, als je je pakt, doe dan met strategie. Want als je zoiets onschaft, is dat zonder garantie.

0: een CMB-café.
1: Meer de Neven-app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo and Music. En luister naar Ayo and Music overal en altijd. De Neven Ayo and Music app.
2: App hem al.

Radio en Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

mijn sotte en een kop. Je zet me gewin op kant en je bolle top. Asso, ik ga dat hier niet fus, omdat ik kan me rood. Gooi zet me hier gewoon in mijn bloeden. Gooi zet me hier gewoon in mijn bloeden op stroot.

De mij gewoon moeilijk gooien, gewoon slapen. De Amadan. Dinsdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem ik de maar komen holen, anders werd het vermoeiend.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Roger Nusso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum het liep ik eens rond. Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet. Werd fritten en

0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
2: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Allah. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

0: Meer de Neven app voor your music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoin Music en luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

Radio en Music wird op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, en veel carnavallies. Ajoe!

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echt een pure Oosterse radio.
1: Dag, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Hey, komt eraf, jong. Ze biedt valden. Is dan aan het flushen te dansen. Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch. We zullen waar aan de roos doen. Die dat wel een frak on, stapt in onze combi. En tanken je slopen. Allee, het is nog 2 dagen in.

0: Hé, hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè? Zie nou. Omgestampt. Kom, jongens. Zet daar muziek af. Het is hier getoond.
1: Nee.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
2: App de mal.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens toe aan een beetje verzet. Ze zit in het beste kont of wil gewoon weg, maar op

aan de goede kant van ons. De enige echte. Ayo in music. Skip.

No, de raadje van pluppels in een pakje chips is er liever raadje omgang. Zet jij rich bij hier en zie rich je mier, met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal stel je zeker op. Die slikt aan mijn foto's en lomperig, fijn is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens, doe al een beetje verzet. Ze zetten het beste kont of wil, gewoon weg maar op internet.

hoogste loof, kunt er alle mamen zijn een gay en zem in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek met mijn room en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

0: Iowan Music. Echt Oosters DNA.
1: Dat kraait nooit kapot.

hebben stiekem mijn gelee. Modrie veel mooi nog hier mee.

0: Ik heb me stiekem een gelé. Wat drink je mooi nog hier mee? Want ik zit geen verstanden mee. Verzoek ik hier mijn vrede.
1: Ajoin Music, 100% plezant, 100% ulst.
2: Ik heb

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: zijn de Beatles. Kom dan hier dat ik er een dikke bij schrijf.
1: Je bent de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoef van na hoe ik niet anders verwacht.

0: schommelst en die smarten door talven op dat plein. Met graalijk schiere voeten, maar we zien waar nog in blauw.
1: Ja, beste carnavalisten, allemaal samen. Ik zing naar de vrouw, hier ik en hoor. En ga de jolle mooi, ben mooi mee.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Tot de snot, stikt en kozen zoek ik.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zondroen. Ik vroeg, ey Turk, versteug hoor deze naar joen? En ik paas een oei, hier langs deze koté. Die nachtmet, hij nog nooit geluisterd schoert in de moskee. En ik paas een ei, die een broen is anders tolig. Van slot van rekening, is ons toch.

terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoa. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

Sleep van de Munch in Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zag dag Blair. Goed trek gerad op mijn onkel Valère. En ik paas een boei die in een straks. Die gaat die grap beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oergeplusten tippen. En dan gewoon zeggen, dat is alles hier bij de roa. Maar we je gewoon

0: muziek.
1: Alles goeiste carnavaliekes. Echt eens goeiste.
2: Louis Verdrommelien. In stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om. De schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoogd.

0: met de klets. Vroeger was het Frank, daar is Mariette.
1: Het is nog Koosje van Ajo in het land.
2: Ajo in Music. De beste momenten, de beste muziek. Olst op zijn best.

Door stonden oosteneer van verren ondertoeig. Hij kost bekende meer, nog ver of achteruit. Maar toch riep die rep: hey Bosken, giet ons nog iets ooit. En

0: En ander vriendetisten, je weet je dan, Ajoen Music, Zare Radio.
1: Geef Mojang.
2: Is het van achter te doen?
1: Geef Mojang.
3: Hey Romeinkoos, te zien dat je moet, Jan. Je kunt je daar hier in parkeren. Spijt me door is de auto.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
2: App hem al.

AYOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof,

0: Wir haben einen Brückenpist.
1: Are you in music? Plezante Radio.
2: Zeg, Vincent. Wat in de bistjes bij jou, ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt. Zwaag stilletjes.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Bayonne Music. 100% plezant. 100% olst.
1: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à la Brassetschat.
2: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
1: Hey, Gilles. Zullen we dat wel doen, jong? Ze beetje dan je lange vingers in plaats van een

0: Ja. Len Ambras ist doch nicht mehr herrlich als früher, ey.
1: Are you in music? De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best!

voor kandidaten veel respect. Maar hoor ik dan die buitenlandse pieten? Excuseer, versta jij dat?

0: Dat is er bonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Ik had dat graag plezierig.
1: Na ieder visje heb ik een bistje. Ik noem hem Simba, het is mijn jaren schaal geval.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor Joe Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joe Music. En luister naar Joe Music overal en altijd. De Neven Joe Music App.
2: App hem al.

0: FM op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeratum en dat is 10 derp hier wat verder.
1: Hey!

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

wat oud, een zwarte is een neger. Het is wieken en te zwijgen. Letten op ons voet, zijn geboren voor de spot. Een kronde kromme neus, dat is de buitnis, dat is niet goed. Dat is verboden.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Deze is Ajoen Music.
3: Verhaal d'Ajoen. Anna

Als ik thuis kwam, was mijn kot leeg geroofd. Stond perplex en vol van ongeloof. Bij zijn lap, een inbreker over de vloer. Gewoon als ik...

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
2: App hem al.

Radio en Music wird op zijn Engels te zeggen met een toltje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dandeleers, spel begin je al, hè. Bestel maar op tijd aan de klant voor Ajoen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoenmusic.bij.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Ajoen Music, de nummer 1 van Dayoen.

0: GMB-café.
1: Meer de Neven app voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App hem al.

0: Is er een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op City Music Wingbe.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor je goede radio's van ons natuurlijk.
2: Allee, madame, j'ai d'abord. En luister, het is goed normaal. Ik heb

Vanuşt.

0: 20% muziek.
1: Voor van 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, ja, gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Meer de neven app voor Fallen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Fallen Music. En luister naar Fallen Music overal en altijd. De neven Fallen Music app.
3: App hem al.

0: moord toch stonk hier met plezier.
1: Ne mange meer.
0: Alles verliezen is u fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn.
1: Ne mange meer.
0: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn droom hier kwijt.
1: Ne mange meer.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

Laster Boonkop. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclam op IOIN Music. Laster Boonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of gebel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.

0: GMB Café.
1: Meer de neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: AJOIN Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.
1: En dan zie je ons nog eens iets geven, alstublieft. Mag me niet te veel kosten zijn.

Ajoy Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: passend muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Joen Music.
1: Ver, avu van olst.
2: Zit goed en de alcohol lupt in mijn bloed. Koning galop, goed in mijn sop. Maar kijk niet af, volg zo'n opkop. Ben wat

0: mert hezeden vol, vol, vol, hezeden vol, Janet kom, geef mijn bezem vlees, kom me vertrekken op de grote mert.
1: Ajo in Music, plezante radio.
2: Iene keer per jaar, daar komen dat joenen al te goor, want in de stoet lotte.

0: En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zingen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echt.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Meer de Neven App voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
3: App hem al.

0: Avda muelo wyklasie du. Afda muelo wyklasie du. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen. Afda muelo wyklasie du. Afda muelo wyklasie du. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed te kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Af dat mooi lof ik lasje doe. Af dat mooi lof ik lasje doe. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed schwagent, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop.
1: Het is foie vies, maar is zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Are you in the music? Alles wat aan een oorsneer geërnoert.

Keer om, alsjeblieft. Ik herhaal. Keer om, alsjeblieft. Hallo. Keer om, alsjeblieft. Zit er soms een banaan in je oor, Bart? Keer nu om, alsjeblieft.

0: meter bevindt uw bestemming zich aan de linkerkant.
1: Ja, dat zijn je schat. Onder de verkeerde toets.
0: Ik zou het appreciëren mocht u me niet verwijten. We blijven beleefd, Bart. Ga naar links. Ga naar rechts. Keer om, indien mogelijk. Herberekenen.

0: slecht weer. Dus in de cafeetjes geen oever of niet eis. En de meeste zijn verkleed met attributen in klank en breed. En ik heb me dat te veren als ik kibbers moet passeren. Soms een meester te lameren met een galakken van veren. En dan moet ik het versteren of ik moet manipuleren. Om een beetje te proberen om de kant te dirigeren. Hey, moot.
1: Ja, jongen.

0: kan. En wat goed je, ik word weer om mijn rekker, hè, kopang. Kost mij weer aan de bougeren in haar achterhoofd nog vijden. Dat die met niet van vijden aan mijn bovendroom blokkeren. Ik gool mijn matta keiren om een derweg te creëren. Hey, moot.
1: Zat dat over droom, jong?

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Ajoe en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt.

0: Pak jou te skriptement.
1: En ik laugen.
0: Het even moest een blokker doen.
1: Kwer betrapt op een oeigen toeren. Zwanstag gestotje, de pijamajouren niet zouden.
0: En hier mogen mij genoeg te vissen, mijn eind.
1: En ik laugen.

0: muziek. De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.
1: Hey, wat is wie allemaal doen? Ik zie.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

hebben ons de laatste jaren verloten. De melkmolen brengen samen met Duitsers een eerbetoon der Duitsse stroot. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel ooit vereerd een keesken om. Het gemis is graal en kruid, maar ooit vergeet je.

Ja, maar dat zal niet zeggen, niet vliegen aan de vorm, maar ze red. Het kon nog niet over tetten. Wat, hoeveel kontjes? Allee, dat is even de jolletten. Ze zijn lekker

0: Jåen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En voor al dandeliers, het spel begint al, hè. Bestel maar op de uiteraard reclame voor Jåen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Jezus,
1: Jåen Music.
4: Verhaal dat Jåen. En nou wat dat erop trekt.
5: Olsen is.

0: meter med dig imorgon och fylla kan med.
1: Dag mensen, mijn naam is Marie van Monroe. Ik was in der tijd gekost voor mijn poe, pidoe.

dossiers over het feit van onze oh, kapé. De plans voor een nieuw stadion van kwijt, nee wee. En ik zou, dat is straf, maar ik zwoeg als een graf. Droe mij op.

0: Ajoin Music.
1: Gedierig goeie muziek.
2: Hier lulste zo het geloten, gevuld zijn al te stroten, met lachende gezichten, versierd met maquillage.
3: Ze emmen niet te vieren, ze zingen en ze dieren, ze dansen en ze springen.

0: Ons is goed aan mijn zijden, draait ogen profiteren. Ze bazen maar op een zoek, dat is voor van een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroeg dat ik naar huis komt,

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

0: studeren. Kom bij ons onder pompier, want wij maken veel plezier.
1: Beschoemd, mega wave carnavalschoef.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Dat is er bonkop. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op Ajoen Music. Dat is er bonkop bij meer dan 200 tussenkloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ajoenmusic.be. Of gebel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Ayoen Music, de nummer 1 van Dayoen.

na begin ontferde de couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in huis. Is dat men al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi begeleid en samen met haar wil ik de kozerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jo en Music. En luister naar Jo en Music overal en altijd. De Neven Jo en Music app.
2: App hem al.

0: Is dat een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Jagoe Radios van Olsnati.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajo en music.
1: Allee, wat gaan we hier nou doen?
2: Allee, niet over het commentaar misschien?
1: Wat?
2: Over het commentaar?
3: Wat moet je erover nou zingen, allee?

0: alleen op gedronken.
1: Oh, wat ga je daar door zeggen? Door een oppositrik dat er door binnen stellen.
2: Hé, dat je voor misschien rust, jong.
1: Hé,
2: anders je al ik niet afgenomen, hè.
1: Stop, jongen, zien wat dat gezegd wordt als je in de privé-sfeer begint.
2: Goed, doet dat zeer ook aan de drankleverantie.
1: Goed, pikeurbeul.
3: IO in Music, plezante radio.

Dat is ter boonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is ter boonkop bij meer dan 200 tussenluisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of gebel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app.
2: App hem al.

0: Radio en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeratem en dat stinkderp hier wat verder.
1: Haha, de ponte plutmoes. Hey, alles mee jongens?
2: Ja, ja.
1: Ik heb mijn konarenpoet mee, hè?
3: Ik heb een hoefwoord en ik loop het gevies.
4: Weet je wat ik boem, jongens?
5: Hier.
4: Met een porte plum, donkie en liek.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op het reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we verhaal kunnen doen.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App de mal.

0: peixe.
1: Joen Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Joen Music.

op zwier. De wogen sloot neerroeren, het lawaad zal ons niet stoeren. We drinken van een ferme pot vol bier. Ons merkt als het een en het ander, al groepjes bij makander. Ons oesters, vies,

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Amai mijn frak. Saté mijn bieken, kon ervan genieten.
1: Het was bij ons op

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: passend muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagger. Nog nooit gezien.

maar eens vroeg, mijn oeien die zijn nog niet open. Dan stond ze zo naar beneden om mijn derde roepen.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app.
2: App hem al.

0: komm da hier, eigens wird dich mehr auf. Gedrinkt van ieder spinnt en niemand even zwoor.
1: Zeg, plekker, stik toch nog 50 cent in de shoebox, jong.
0: Met zingen zijn op kameroots.

0: Is dat een fan van de Voelda Goed Hits van City Music? Luister dan online op City Music Wing Bay.
1: Tune in aan de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radio

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.

0: GMB Café.
1: Meer de neven-app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-Ajoen Music App.
2: Optimal.
3: Hey, slit en tettegedrag. Hoe je nou wel weet, de PA heet op zijn nozen en heeft gevraagd om hem een beetje een bord te stoppen. Met een erken dat hij geschreven heeft. Wat pijs er af, hè, mensch? Hoe moet dan gaan doen?
4: Jongen, ja, jongens, zeg.
5: Het is niet waar, hè. Moet dat dicht?

0: druk ram ya kadar.
1: Ik ben een oosten neer. Ben ook geen drek wie een gast afroeft is. Dat is niet om mooi bestek.
2: Dat is hier geen gijper, hè, jongens.

0: muziek. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkbert.
1: Hallo.
2: Hey, hallo Funky. Pak ik het, hè? Hey, zeg. Bovendien zou ik me aan 15 uur moeten plumen maken. Hey, dat is gewoon van dikke lanka, zeg.

0: Marmor, a Joen Music. Vér, avu van olst.
1: Ja, jós, me te mert kis gyere október, te szkodfutta, me tíret tandasele. De férre, ha kiindul, mert a pién áversz, ha vagy aztán állott a lasszmány. Dokál, hogy itt me meg a szokfutta, de me baj.
2: Stodod a tolnózokat, újk futalom op.
3: Nie, alleen een portrettentrekker dat alle dagen van zijten mocht.
1: Jos, en ik ga vragen alles van de wet. Nu wil je het met mij doen. Hij draagt zijn goed niet af. Hoe vind ik als je dat ik er niet in vind van een goed rijken?

0: 20% muziek.
1: Voor van 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is jaar nog nooit gezien of gehoord.
2: Ja, wat? En kan dat nog zwellen?

tych moc. Pass up, more me your legend. Anders zeg je vijven, gelijk Pascal. En wat weten die vijven misschien? Ik ken je.

matin nog. Allee, zijn mijn twee geflikt, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: Geef mij maar aan jouw music. Waar avond van ons?
1: Jongens en maskers, luister

0: MGM Café.
1: Meer de Neven App voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App.
2: App hem al.

Zijn naam is Jean-Jacques, of soms wel Gigi. Gehoord ons en sprak, en is van hier niet. Zijn oor is gewoon blond, het woord in zijn gezicht.

en stop het maar eens op. Zie hem stoom op balkon, met de volk in zijn ogen, zijn gezicht door de zon.

AION Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Latvian. Rechtdravi.
1: Ai oi music. De beste moment, de beste muziek. Olst op zijn best.

strachu.

0: Goedenavond, meneer. Heb je nog een tafelje voor tweeën?
1: Nog maar niet, madame. Want bij een douche heb je nooit genoeg kusje. Hoewel gij de pinnengoort presenteren haar.
2: Welkom bij Shea Douches.

0: JMB Café.
1: Meer de neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De neven jou en music app.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavallieken zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenlieken. Ah, veel carnavallies. Ajo.

0: had nog één, hè, want daar moet ik nog eens mijn gas gaan afvallen, hè.
1: Hey Funky, was ik op een koppen van, dat of wat door een nacht en al rest of doen?
0: Waar doe ik dat altijd nog een vergering?
1: Zeg, ter of wat om een pikken donker, had je van een zwembad was een beetje,
0: hè. Is jij mijn machine nog niet gezien? Dat is toch wel als weer kant en liggen op.
1: Ja, het over een kieker was zeker, kant dat. Kamele zegt dat ze een multibike voor een hesmachang met een koeien dat een verrappel verzet.
0: Wie heeft dat gezegd?
1: Kom u zo schoot!
0: Deze winkel is een ankel toe, hè. Stop ik een appartement op.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: dank en mee kan verstoren.
1: Ajoen Music, 100% plezant, 100% olst.
2: Even haar ondacht, verzwisch verkeesneesken. Er is een grote filter melden op de kleine rink van Groot Olst.

0: de bon.
1: Werken, vinden,
0: moeten men dan nog willen?
1: Briegen, briegen,
0: wordt laten zien bij briegen.
1: Werken, vinden,
0: wij slikken van de pillen.
1: Briegen.

0: Ben kerjijs wat dat de volgende bermeester gaat ooit vinden.
1: Wat dat brengt?
2: Een CMB-café.
1: Nee, de neven app van Ajoen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app. App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.